0: in West-Vlaanderen. Dan zeggen de mensen grappen, hoe is het? Dan zeggen ze goed. Maar ze geven eigenlijk niet echt een antwoord hoe dat echt is. Het is een beetje moeilijk, hè?
1: Hoe het echt is, ja.

0: de pitón.
1: En al die meisjes zeggen, hoe is het? Wat zeg je dan?
2: Ja, goed, hè. Ik zeg nog zo goed.
1: Nog zo? Ook al niet goed, God.
2: Ja, ook ik zie hier, hier zit niet geworden.
1: Mm-hmm.
2: Voilà.
1: Ah ja, oké, op die manier.
2: En de ander moet niet weglopen met je zeer, hè.
1: Nee.
2: God, dat gaat.
1: Dus je zegt hun.
2: Zijn jullie dat gewend?
1: Elk zijn eigen pijn.
2: Voilà. Zijn eigen zeer en zijn eigen gedachten. Ja, jongen.
3: Dit is Urgent FM.

Special grace, capisco, crede, for lonely days.

mean to a nigga, call on God, but he won't come down.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
3: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
2: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
4: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel... Maar bij het muntstuk aan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
2: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wilde schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: I'm not a show war. Whatever I do, it's got something to do with my job and meeting my deadline. I suppose that's why I don't have any accident. And I can recall whenever I did have an accident, I was showing off.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, zegt premier Eby.
2: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
1: Een deel van de inwoners moest geëvacueerd worden met een helikopter. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen aan te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van de Perre.
3: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het Munster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt je ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus over het algemeen tevreden. Ja.
1: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. Hanne van de Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
4: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Heb dit nooit gezocht, noem het toeval of lot. Simultaan met mijn beats en raps groeide ik op, leerde mezelf beter kennen. En de wereld rond mij heen maakte mij tot wie ik ben, van de weg binnen het systeem.

0: dit niet had. Hier put ik mijn kracht. Rap bepaalt mijn geluk en gemoed. Schrijf ik 16 bars, voel ik mij goed. Zit ik vast, ben ik niet in een moed. Is rap wat ik wil of iets dat ik moet? Begin mezelf de vraag te stellen of rappen een zegen is. Of eerder een vloek.
1: Kom tot rust, tussen de bomen. Ga nog niet terug, mooiste verbroken.

and laughs until she cries.

van de tijd is losgemaakt. De tijd heeft gesneeuwd. De tijd is gesneeuwd.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tin Rombouts.
3: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, moesten hem inderdaad 's middags aan de tafel zijn, dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
2: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
4: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
2: Vooral onze kuntsteden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

the other.

شو بيضحك وشو كشف.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het waarschijnlijk meer dan 30 graden. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koel.
2: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderlee in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16, je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baert.
4: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
2: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald, omdat ze mogelijk erg giftig zijn. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag 26 graden bij zonnig en droog weer, daarna opnieuw warmer.

like a country. You need a map to find your one.

your hearts never held.

0: 嗯，
1: 可以感受到很强。

0: me llegaría el...
1: We carry Eden.

0: Eden. And bring its wonders to the children.
1: Thank you.

Allez, voilà.

Gracias.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij, ik hoop dat je die vaak genoeg krijgt.

dreams, miss, miss, miss.